Wees gegroet, luistergenote, en hartelijk welkom bij Loof die Heere, ons program van mooie geliefde kerk en geestelike muziek. En mag vandagse muziek weer vir jou vreugde, vrede en sommer net nieuwe moed bring. Die openingsnik is sommer een vrolijke een deur een massakoor en orkest van die Kaap. Hulle sing die oorwinningslied. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer.

Dit was Vol Vreugde sing die Engels kaar en dis Rudy Nights wat het gesing het. Ek het al voor jou vertel van die mooie muziek van die Elia Oratorium van Mendelssohn en ek speel vandag die dele Lift Thine Eyes en He Watching Over Israel Slumbers Not. Hierdie twee dele is gebaseer op Psalm 121 en Psalm 138.

Thine eyes and he watching over Israel slumbers not uit Mendelssohn's oratorium Elia. Het is uitgevoerd door die Atlanta Symphony Orkest en koor met dirigent Robert Shaw. Wanneer ik zoek naar mooie instrumentale aanbiedings van bekende liederen, ga ik dikwijls naar die repertoire van die Eden Symphony Orkest. Hier speelt die orkest Give Me Oil in My Lamp.

Dit was die Eden Sinfonieorkest van Engeland wat die bekende lied Give Me All in My Lamp gespeel het. Die volgende een ken ons nou al vir 55 jaar. Dis Loof die Here se kenwysie. Die slotdeel uit die Bach-kantate gemerk BWV 129. Die sangdeel is in Duits en dis 'n vreugdevolle lofprysing aan God met die kernboodskap dat alle eer aan God behoort, nou en vir ewig.

Amerikaanse vis. Bafwetu, bafwetu, my broers in Soweto, is julle alright? Jy daar alleen in jou kamer, is jou hart nog in een stuk? O, in jou smaak, verdwaal ek

0: Hallo, een keer 31 keer ik schrijf M de man on een mee. Hij ongelukkig klaar. Ik ben dat ik kan hij die als ik van hem kie. Amizel de man hongo. Hij die tressel katimbo. Mola ge tham ya ng he mka gya sa a Nordwest ke ka profila ng he a uam. Sorry, profila ng he a suzet de plesi ke a uam.
1: Tama te u iena ku 32 minute ke si karakwano te gwanam ka ha jao si ng se to. Kam kiye te buri he ti tressel katimbo tamo jirita mongo to. No atahon te kekere kuta ko kom sa sujet de plessis te kite kwe di profal do takung hiritam

0: Country Treffers op RSG.
1: Goeienaand en welkom by RSG Country Klanke saam met my Jacques Arendt vanuit die baai. Kom ons begin vanaand se program met die dame van Skotland.

Dit was Isla Grant met haar 2005 lied When the Day is Gone. Jy is seker nou gereed vir jou weeklikse country muziek bederf. Kom ons luister nou na Dobie Gray, gevolg deur Glen Campbell.

Dit was Glen Campbell met sy 1970 treffer It's Only Make Believe. Hy het die snit in 1967 opgeneem en voor hom was dit Dobie Gray met Drift Away. Hier is Porter Wagner as ook Bobby Angel.

Dit was ons eie Bobby Angel met Green Eyed Angel. En voor hem was het Porter Wagner met Ballad of Love. Volgende speel ik voor je snut van Billy Joe Armstrong en Norah Jones, gevolgd door Ray Charles.

0: Dit was Sergeant Barry Sadler, Ballad of the Green Beret. En voor hom was dit Judy Belcher met haar verwerking van Some Broken Hearts Never Mend.
1: Country Treffers op RSG.

Dit was Jennifer Samudio met haar verwerking van Mississippi en voor haar was dit Gerrit de Jager en Daniel Wesley Africa met Dear Beyoncé. Kom ons luister nou na die Campbells met hulle nuwe verwerking van Friends in Low Places.